0: we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
2: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
3: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij. BR6.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy
9: van
8: Kesten.
10: Ik ben Marcia van
9: Kerkpoint.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
14: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger geworden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Zuid-Holland komen plaatselijk mistbanken voor. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en Gouda 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Luister elke zaterdagnacht

0: Agenda. BR6.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, waar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelevarensveen, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Langzaam rijden over 5 kilometer en ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 17:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 17:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, waar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer vanmorgen goed door. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 16:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder laten vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy
12: van
11: Kester.
13: Ik ben Marcia van
12: Kerkwens.
13: En ik speel op een cello van het
14: Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
15: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
15: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
16: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
17: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
18: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
19: Altijd.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, maar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Boer brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijksverlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, maar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

Hoop, KGM Brasem en Bodegraaf Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, waar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 17:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 17:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, waar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10 uur wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: werkelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera. CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, waar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Thank you.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, waar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 4:30

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy.
9: Ik ben Marcia van
10: Marker. En ik speel op een cello van het
9: Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, maar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

schepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijksverlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermiste gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio, onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg 10 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht ook 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de tijdverlies nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Alles.

0: agenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, maar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen korte files in de regio, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. Daar is de vertraging 5 minuten. Ook op de A4 tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein iets meer dan 5 minuten vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

regioagenda. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum ook een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het is even wennen voor de organisatie van de vakantiespelen Bodegraven. Na maar liefst 30 jaar is het dit jaar een nieuwe locatie. Bij het Bodegraafse Bos is een schitterend terrein gemaakt, waar de komende week bijna 1000 kinderen kunnen genieten van het uitje van het jaar. Voor de organisatie betekende de verhuizing een flinke uitdaging. Na 30 jaar ervaring op de vertrouwde plek moest veel opnieuw worden bedacht en georganiseerd. De nieuwe locatie ligt wat verder van de weg af, midden in een groene omgeving. Dat zorgt voor een heel andere sfeer en biedt volop ruimte voor de vele activiteiten die de vakantiespelen ieder jaar organiseren.

0: De Stichting Historische Kring Bodegraven begint morgen met haar najaarsactiviteiten. Om 10:00 wordt in het Groene Harthuis de nieuwe expositie geopend met als thema foto's van bodegraven. Tijdens de tentoonstelling zijn veel oude foto's te zien waarop woningen, straten en andere herkenbare plekken in bodegraven staan afgebeeld. Een aantal van deze historische opnames is flink uitvergroot, waardoor details uit het verleden goed zichtbaar zijn. De expositie is te bezoeken tot en met zaterdag 12 september, de laatste dag van de najaarsmarkt. Het Groene Harthuis is iedere middag geopend en daarnaast op dinsdag en zaterdagmorgen. Bezoekers zijn van harte welkom om binnen te lopen, een rondje langs de expositie te maken en herinneringen aan het bodegraven van vroeger op te halen.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 35 kilometer file in de regio. De meeste verdraging heb je nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. 17 kilometer file daar. Er is een ongeluk gebeurd bij Rijswijk. De linker rijstrook is dicht en de verdraging 40 minuten. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven 10 minuten. En op de N207 Alfa aan de Rijnberg Ambacht bij Moordrecht ook 20 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen Nieuwegein en Harmelen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een auto met pech. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

Een hele goede maandagavond. En welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Zoals elke maandagavond heet ik u van harte welkom. En zeg ik tegen u uit volle borst. Aloha. Ja, het is weer maandagavond. 7 uur geweest. En dat betekent weer een uurtje Bob Poetsen op. Ja, en we hadden wel een beestachtig begin natuurlijk. Van het uur. Wat hebben we nog meer in deze uitzending? We hebben natuurlijk van het soorten die je niet zo vaak hoort. We hebben de top 40 van 1966 deze week. En dat is dus de lijst van 24 augustus 1966. En we hebben natuurlijk een linkplaat. Ik gaf het al een beetje weg. Maar goed, misschien na de tweede dat je het toch...

Ja, en wat zou nou dat beestachtige linkje zijn tussen deze drie liedjes? Dat heeft allemaal natuurlijk als titel Animal. Als laatste hadden we de Neon Trees uit 2011. Met een Animal. Negende plaats, 23 weken top 40. Daarvoor hadden we Cat's Eye uit de huidige top 40. En we begonnen het uur met Def Leppard. En dat is natuurlijk ook wel aardig beestachtig. Uit de 1987 alweer. Zevende plaats, 8 weken top 40. Ja, en dat is die. De top 40. En deze week zouden we behandelen de week van 24 augustus 1966. En daarin hadden we 17 zakkers. 12 stijgers, 5 nieuwe binnenkomers, 4 superstippen en 7 stippen. Nou, wie waren dan die nieuwe binnenkomers? Opnieuw op 39, Vision van Sir Cliff Richard. Nieuw op 37, Early in the Morning van T-Set. Nieuw op 36, Take Your Time van Rook Williams en de Fighting Cats. Nieuw binnen op 32, de Rolling Stones met Modest Little Helper. En nieuw op 5, Eleanor Rigby / Yellow Submarine. Een dubbele A-kant van de Beatles. En die kwam dus super hoog binnen op 5 met een superstip. Wie waren dan de andere superstippen? Hi-Lo van Alan Priceset. Die steeg van 19 naar 20. 19 plaatsen winst. I Saw Her Again van de Mama's en de Papa's. Van 29 naar 16. Eleanor Rigby was er dus eentje. Maar ook Summer in the City van de Loving Spoonful. Die ging van 9 naar 4. En dan hebben we dus nummer 5 en nummer 4 al gehad. En dan is het nog makkelijk. Want Sunny Afternoon van The Kings, die zakte van 2 naar 3. Van 1 naar 2 dan zakte Karen Kent met Dans je de hele nacht naast mij, met mij. En dat betekende dus, we hadden in deze week een nieuwe nummer 1. Van 4 naar 1. With a Girl Like You, The Trucks. Maar we beginnen het stukje met de ene hoogste nieuwe binnenkomer. Van de Rolling Stones, Mama's Little Helper. Kwam binnen dus op 32. Zou uiteindelijk nog de zevende positie halen. En 9 weken top 40.

En is de volgende is natuurlijk de allerhoogste stijger. Met een superstip van 39 naar 20 zou uiteindelijk de 8e plaats nog halen. Ella Fakey, top 40 voor Alan Price. En Hailee, Hailee.

Allen Seth Price set. En Hi Lily, Hi Lo. En de volgende die we gaan draaien, dat is de allerhoogste nieuwe binnenkomer. En ik heb gekozen voor de Yellow Submarine. Dubbele A-kant dus. Maar hij zou wel op nummer 1 uiteindelijk eindigen. Maar de binnenkomst was op nummer 5.

Dat waren dus de Trucks. En zij stonden nummer 1 in 1966. En dit nummer was natuurlijk de opvolger van Wild Thing. Dat was al een groot succes in de top 40. Die zou op de 5e plaats eindigen. Daarna dus deze. En daarna kwamen nog een aantal hitjes. Maar ja, dat werd steeds minder. En dan uiteindelijk na 67 zijn er geen hitjes meer geweest voor de Trucks. Ja, we gaan meteen maar eens kijken waar we dan volgende week weer op uitkomen. Dus ik ga een slinger geven aan het rad.

1995. Dus volgende week behandelen we de week of de top 40 van 31 augustus 1995.

0: The Cure met een Forest. Ja, deze week is natuurlijk ook de vakantiespelen weer begonnen in Bodegraven. En het thema daarvan is Wij zijn niet te kappen. En de persoontjes die erbij zijn gezocht zijn Bo Bos. Nou, een Forest. En ja, en Pleun Pluis. Dat is dus een lief klein konijntje. En zo komen we dus bij het soort die je niet zo vaak hoort. Ik moest dus iets met een konijntje. En dan kan je denken aan Bad Bunny. Maar goed, die hoor je op dit moment ruim genoeg. Wat heb je dan nog meer met konijntjes? Nou, dan kom je op een lief klein konijntje. Van Henkie. Dat was een dikke hit in 2006 alweer. In juni 2006. Een echt feestnummer, zeg maar. De artiest Henk Lewis, met de artiestennaam dus Henkie, is geboren in 1945 alweer. En is helaas alweer overleden in juli 2022. Hij had dus een dikke hit met dit liedje, Lief Klein Konijntje, zowel in Nederland als in Vlaanderen. In Vlaanderen kwam hij er zelfs mee op de nummer 1 positie, de allerhoogste positie. 31 weken heeft hij daar zelfs in de lijst gestaan, de Ultra Pop 50. In Nederland in de top 40 is hij iets minder hoog gekomen, de 26e plaats. 7 weken top 40. Maar goed, wel eentje van het soort die je niet zo vaak hoort. Speciaal voor Pleun Pluis. Lief klein konijntje.
1: Ja, ja. Zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja.

0: Neus.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

Een niet zo vriendelijk liedje van Paul Young. I'm gonna tear your playhouse down. Ja, ook dat heeft natuurlijk wel een kleine verwijzing naar de huttenbouw. Uiteindelijk worden die natuurlijk op de donderdag gesloopt. En dan gaan die het vuurtje in. Maar ja, voordat die worden afgebroken, moet het eerst worden opgebouwd natuurlijk. En ja, ik woon op zich vlakbij, dus ik hoor ze nu al druk bezig. En wat je dan hoort is veel Knock on Wood. Amy Stewart uit 1979 alweer. 79.

Ja. En dan is het weer tijd voor de agenda. Ja, deze week staat eigenlijk een beetje in het teken van ja, de vakantieweken. Hè? De vakanties spelen in ieder geval in Bodegraven. Die is natuurlijk tot vandaag tot en met vrijdag. En dinsdag, woensdag en donderdag is BR6 er ook bij met live radio vanaf locatie. Dus die geven een sfeerverslag vanaf 1 tot 4. En donderdagavond doet er ook nog een verslag van de speurtocht. En die is vanaf 9 uur. En vrijdags ook nog met het wakker maken van de huttenbouwers. Zijn we er ook nog live bij met de radio. Wat is er dan nog verder? Ja, ook, er is natuurlijk ook nog huttenbouw in Nieuwebrug. In Waarder en Driebruggen deze week. Maar ook de Woerdense vakantieweek is natuurlijk begonnen. Wat hebben ze daar nog aan muzikaal op de planning? Dat is donderdagavond is er de popavond. Vrijdagavond de dance event. En zaterdagavond natuurlijk de familieavond. Ja, wat is er dan nog verder op muzikaal vlak in de regio te doen? Zaterdag in Alphen in de Adventskerk is er het Alphens Orgelzomer. En dat is met jong talent deze keer. In Gouda, in de theaterbakkerij, daar hebben ze zomer aan de overkant. En in Studio Gons is er gewoon weer een hardrockavond met Epifire. Nee, Epifize en Melnik 55. In de Sint-Jan is er ook nog een een 7 seizoenen van Vivaldi, recomposed bij Max Richter. En op de zaterdag in de Houtmanplantsoen, de laatste van alle sessies, de JP en Zeger Session Band. En dat is er wat deze week weer te doen is in de regio. Nou, we waren natuurlijk al een klein beetje bezig met de vakantie spelen. We hadden net al de huttenbouw. Ja, en als dat is afgebroken, wat door Paul Jong is gebeurd, ja, dan moet er ook op een gegeven moment op de stapel. En dan gaat er natuurlijk de brand erin. Burn. Van Ellie Goulding.

Ja, en als het dan eenmaal brandt, dan krijg je natuurlijk een prachtig vuurtje. Ja, en die is er ook al jaren. Maar goed, zo'n vuurtje, dat geeft altijd wel wat. Fire! Medusa.

Ja. En zo heeft iedereen wel iets met de vakantiespelen. Voor mij is het natuurlijk al heel lang geleden. Ik ben al oud. En mijn dochters zijn inmiddels ook al niet meer... Die doen nog wel mee met de vakantiespelen, maar die zitten meer in de leiding al. Dus ook dat is... Wat anders. Het geeft wel natuurlijk een sentimenteel gevoel. En dan moet je toch ook nog maar weer afsluiten met zo'n fout en oud nummertje. Ook uit de top 40. Het is uit 1980 alweer. Had de 19e plaats, 8 weken top 40. Ja, en wat ik zeg, het is echt fout. Maar goed, het is een beetje speels. Bonnie Sinclair.

0: Ja, en zo zit het uur Bob Poetsen op er alweer bijna op. Zometeen na het journaal van 8 uur, gast uit de streek. U hoort mij weer volgende week. Tenzij je gaat luisteren morgen tussen 1 en 4, of 2 en 4. En woensdag van 2 tot 4. En donderdag van 2 tot 4. En vanaf 9 uur bij de
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
3: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen en als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante prinsjesdag.
2: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten, maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Hallo allemaal. Welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Rick Alter en ik spreek vandaag met Cor van Velzen. Welkom, Cor.
12: Dankjewel.
11: Cor, we gaan beginnen natuurlijk bij het begin. Waar en wanneer ben je geboren?
12: 1 februari 1945 en ik ben in Bodegraven geboren.
11: Oké. Wat deden je ouders?
12: Mijn vader die had een schildersbedrijf. Die vroeger tijdens de oorlog ook auto's en spuiten geweest. Mm-hmm. En later is die naar schildersbedrijf zijn we in de wegmarkering terechtgekomen.
11: Oké. Okay. En kwam je uit een groot gezin?
12: Ja, we waren met 9 kinderen, 6 zussen en 3 broers met mijzelf meegerekend.
11: Oké, okay. En hoe heb je jeugd ervaren?
12: Nou ja, ik was een van de jongsten, dus ik ben altijd wel een klein beetje vertroeteld natuurlijk. Hè? Nee, maar het is geweldig. Groot huisgezin natuurlijk, druk natuurlijk. En iedereen was welkom thuis binnen. Dat is echt onbestelbaar.
11: Oké. Okay. Speelde het geloof nog een rol? En welke als dat van toepassing is?
12: Nederlands hervormd, ja. En 2 keer per dag naar de kerk toen de tijd.
11: Ook een christelijke school bijvoorbeeld later?
12: Ja, ik zat op de Dacosta school.
11: Had je ook nog bepaalde hobby's toen je opgroeide in schooltijd of daarna?
12: Ja, de hobby's, zeg maar, na schooltijd ben ik eerst gaan voetballen. En verder is het allemaal uitgebreid tot na die tijd allemaal, naar tennissen en de brandweer. En eigenlijk, ik heb zoveel sporten gedaan, dat is me prima bevallen. En op een gegeven moment houdt dat een keertje op.
11: En ik heb begrepen dat je net als onze Max ook nog gekart hebt.
12: Ja, dat heb ik ook. Jaartje of 10. Toen hadden we natuurlijk de kartbaan waar het zwembad nu staat.
11: De Kuil.
12: Of de Kuil, ja. En inderdaad, we reden overal. En ik reed ook voor een fabriek uit de Meren vandaan.
11: Heb je daar ook nog prijzen mee gewonnen?
12: Want heel veel prijzen. Dat waren geen geldprijzen, maar allemaal bekers. Uh-huh. En normaals kreeg je overal. En op een gegeven moment geloof ik dat ik zo'n beetje 60 bekers bij elkaar had. En mijn vrouw vond dat een beetje te veel. Die heeft het later maar weggedaan.
11: Ja, je had er bijna een...
12: Maar was wel leuk.
11: Je had er bijna een compleet museum kunnen maken.
12: Ja, inderdaad. Ja.
11: Ben je ook fan van onze Max?
12: Ja, zeker. Ik bedoel, zeker als je ook zelf in die sport een klein beetje gedaan hebt. Dat is dan een andere sport als hij natuurlijk. Een snelheidssport was voor ons ook wel, maar voor hem veel meer. Mm-hmm. Ja, ik mag er graag naar kijken. En naar alles. Ik gun het hem ook, maar de anderen ook. Ik vind het wel spannend om te kijken. En hij doet het gewoon heel goed.
11: Ja, absoluut. Ik kijk er zelf ook met plezier altijd naar. Vanaf het moment van de strandrace van Veronica tot op heden eigenlijk.
12: Ja, nee, dat is heel leuk om te zien. Ja.
11: Daarop aansluitend wou ik eigenlijk het eerste nummer instarten. En hadden we uitgekozen Racing Car van Airbubble.

0: Welkom terug bij Gast uit de Streek. We zijn nog steeds in gesprek met Cor van Welzen. Cor, waar heb je op school gezeten?
1: Ambachtsschool, ja. Op Jero, eerst op Da Costa school.
0: Oh ja, dat zei je dan net, ja.
1: En daarna ben ik naar Gouda toegegaan, naar de, hoe noem je dat? Die school in Gouda. Nou ja, voor schilders heb ik geleerd daar ook.
0: Een soort van ambachtsschool, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat Gouda noemen ze het altijd iets anders.
0: Ja, een andere naam, maar ja.
1: Maar dat daar tot mijn 16e jaar. Mm-hmm. Ja, daarna ben ik ander werk gaan doen natuurlijk bij mijn vader thuis. Okay. Dus vanuit school ben ik natuurlijk gelijk gaan werken.
0: Oké, okay. En zijn je broers en zussen ook direct naar school gaan werken? En hebben ze ook iets in die richting gedaan of juist iets heel anders?
1: Andere twee broers zijn allebei in de zaak gekomen. Dan had ik nog een zus die werkte in de winkel. En een zus had ik juist, en dat is Ria Rietveld van Velsen. Die is 10 jaar kampioen van Nederland geweest in de turnbeweging.
0: Zo, dat is wel iets heel speciaals.
1: Ja. Ze woont nu in Buitenkerk nog steeds. Maar ja, dat is heel leuk.
0: Was je eigenlijk een goede leerling op school? Wat was je favoriete vak?
1: Nou, nee, dat niet zo erg. Nee, ik hield niet zo van school.
0: Je was meer een praktijkman?
1: Ja. Van Ambachtsschool werd ik op een gegeven moment mooi, hoefde ik niet meer terug te komen. Dus toen was ik 15 jaar in 5 maanden. En toen mocht ik nog niet de weg op, want dan had je een arbeidskaart nodig toen de tijd. Dus toen ben ik bij een oma van me in Lisse, ben ik een bollenpeller gegaan, totdat ik 16 jaar was. En toen ben ik bij mijn vader in bedrijf gekomen, totdat ik 15 jaar gewerkt heb. Ik had eigenlijk graag automonteur willen worden op dat moment toen. Maar ben ik toch bij schilders gaan doen. Omdat mijn vader natuurlijk ook dat bedrijf had. Daar heb ik dan verder zelf nooit mee geholpen met schilderen. Wel met vangrails spuiten, wat wij dus ook deden op de snelweg. En daarna zijn we natuurlijk overgegaan naar de machines. En die bouwden we eerst. Ik had een broer die deed het heel goed. Die bouwde zelf ook de machines. Later bij Amersfoort in de machinefabriek in de Noordstraat. En later werd het steeds groter, geen tijd meer. En werden de machines gekocht in Hamburg. En nog steeds.
0: En dat was ook een bekend familiebedrijf. En dat is het nog steeds. En je hebt ook samengewerkt met je broer en je vader.
1: Ja, zeker nog. Maar kijk, op een gegeven moment. Mijn vader is er toen mee gestopt. Eén broer van mij, of allebei. Maar één was de directeur. En op een gegeven moment, dan wordt de leeftijd gaan meespelen. Dus die zaak is toen de tijd overgenomen. En dat is al een poosje geleden. Dus ik heb al heel veel directeuren meegemaakt. Maar omdat er grote bedrijven in zitten, zoals KWS, Piet Vermeer, MBM, daar draait het bedrijf ook met elkaar door.
0: Kun je nog iets meer vertellen over de start van het bedrijf? Is je vader daarmee begonnen bijvoorbeeld?
1: Ja, mijn vader is toen het uiteindelijk mee begonnen. En kijk, de bedrijf is zo gegroeid dat op een gegeven moment...
0: Je vader is dus begonnen met een schildersbedrijf. Later heb ik begrepen, is de overstap geweest. In elk geval, in jouw geval, naar het lijnen trekken. Maar hoe is dat precies gegaan? Want het is best wel iets heel anders.
1: Ja, op een gegeven moment... Kijk, als je een schildersbedrijf hebt, dan wil je ook wel iets anders gaan doen. En op een gegeven moment hadden wij ook met de Rijkswaterstaat te maken. En die hebt dus gezegd van zo en zo. Ik heb ook gezegd vangrijlspuiten hebben we eerst gedaan. Nou, en later dan komen ze bij je en dan gaan ze vragen... meneer Van Velzen, wilt u dit of dat? En ja, er moest natuurlijk geld moesten zijn. Uh-huh. Je had overal mee te maken met de bank. Maar de Rijkswaterstaat, die wou dat graag. En er is toen een machientje gekocht in België. Een klein machientje met 1 busje verf erin. En daar is die mee begonnen. Met mijn broers... Eerst en later een familiebedrijf met neven, nichten, zwagers en zodoende eigenlijk. Maar die machines, daar hadden we er toen 1 van. Nou, nu hebben we er wel een stuk of 20 met bedrijven in Emmen, Os, Drachten,
0: filialen
1: en Bodegraven. En ja, dus we hebben nou machines, daar gaan 20 bussen werven in. Dus in plaats van 1, 20. Dus dan kan je heel veel mee spuiten voordat de ketels leeg is.
0: Ja. En hoe kom je eigenlijk als iemand vanuit een schildersbedrijf, hoe kom je bij Rijkswaterstaat dan terecht?
1: Ja, dat is... Ik heb gezegd... Hij was bezig met vangrijerspuiten. En daar had je met de Rijkswaterstaat te maken.
0: Ah, op die manier.
1: En die komt dus natuurlijk... daar gaan ze praten. En nou ja, wil jij dit, wil je dat? Ja, er moet eerst natuurlijk goed over gedacht worden. En nou, zodoende is dat eigenlijk gaan groeien. Ik heb die verhalen natuurlijk alleen maar van gehoord van vroeger. En later ben ik er zelf bij terechtgekomen.
0: Wat was je functie precies bij dat bedrijf?
1: Mijn functie was gewoon hoofduitvoerder. En ik kon ook op kantoor komen, maar ik was echt een man die graag buiten... Ik ben een echte buitenmens, dus ik heb altijd buiten op de machine gezeten. En jongens opgeleid die het later van mij overgenomen hebben. En ja, zo is het alles gaan groeien. En
0: welke functies had je broer bijvoorbeeld en je vader?
1: Nou ja, mijn vader was natuurlijk eerst de directeur en die heeft... Toen is hij daarmee gestopt en ik had nog twee broers. En nou ja, allebei kun je wel zeggen directeur, maar er was één de echte directeur, laat ik het zo stellen.
0: Hij nam de beslissing.
1: Ja, daarom. En, het is zo doen, inderdaad. Ja.
0: Ja, en later ben je natuurlijk ook naar allerlei andere landen. Is er nog steeds bedrijf in het bezit van je familie?
1: Nee, het is niet meer in de familie. Trouwens, mijn broers zijn ook helaas overleden. Maar het is allemaal overgenomen en de naam van Velzen blijft gewoon. En dat is met alle grote bedrijven zo. Kijk maar naar Steenberg, ik noem het. Die namen blijven allemaal hetzelfde. Maar het is allemaal overgenomen door grote bedrijven.
0: Het is gewoon een gerenommeerd merk geworden, zeg maar. Ja, het gaat door in andere handen, maar wel onder dezelfde naam.
1: Onder dezelfde naam, ja. Omdat je bekend bent. Ik heb daar ook dus precies 50 jaar gewerkt ook. Dat is ook belangrijk, tot 66.
0: Heel bijzonder.
1: En ja, dan had je nooit door kunnen gaan. Maar op een gegeven moment wordt het te veel. Een hoop nachtwerk, weekendwerk. Maar ik heb het altijd ontzettend met plezier gedaan. Mm-hmm. En ja, ik heb op de mazzel gehad dat ik ook nog in Tanzania geweest ben. Dat ik voordat ik stopte met werk, had de directeur gevraagd van... Joos, wil jij zo en zo opstarten in Tanzania? Nou, dat heb ik ook gedaan. En een mooie tijd gehad midden in de wildparken daar. Het is echt onvoorstelbaar. Mm-hmm. Maar ook ontzettend veel armoede wat je daar gezien hebt.
0: Ja, en je bent natuurlijk dan ook best wel veel van huis. Hoe zat dat met de thuissituatie, met je vrouw? Hoe ging dat precies?
1: Daar had je wel mee te maken. En in het begin keek ik toch wel sceptisch tegenaan. Ik bedoel, je moet allemaal dingen halen, natuurlijk spuiten en noem maar op. En hoop je dat het altijd goed gaat natuurlijk. En ja, eigenlijk dag en nacht waren we eigenlijk bezig. Dus het was best wel veel van huis af. Vroeger zaten we overal in de kost, omdat al de snelwegen waren nog niet klaar. En dus zat ik in Brabant in de kost en in Oldenbroek zelfs toen de tijd. Nou, rij je de tijd van 1,5 uur naartoe. Toen deed je de 4 uur over. Dus eigenlijk, ja, en ik heb eigenlijk bijna wel heel Nederland gezien ook.
0: Ja, en niet alleen Nederland, maar ook nog van... Tanzania noemde je al. Ja. Maar ook van, heb je nog op Schiphol gewerkt?
1: Ja, Schiphol. Nou ja, goed. Schiphol is waar je alle startbanen, vliegbasis hebben wij ook. En Schiphol zat ik heel veel. Daar heb ik denk wel 40 jaar gezeten op de startbanen, maar niet constant. Want dan zat ik er 14 dagen en dan weer een paar maanden niet. En als de baan dan weer gerenoveerd moet worden en allemaal. Dus, en de bagagekelder, alles erbij.
0: Ja, hoe zat het met de beveiliging dan precies?
1: Wij hadden natuurlijk... je moest eerst een pasje hebben en je gaat door de Malle Mola, je noemen ze dat wel eens daar. Als je er aankomt, dan zet je je auto neer en dan ga je naar binnen toe. En dan heb je een pasje met een iris-scan.
0: Iris-scan, ja.
1: En anders gaat de deur niet open. Uh-huh. En dan kan je alles, je schoenen uittrekken, je portemonnee, alles... om te controleren en nou, als het nagekeken is, dan is het weer goed. En meestal hadden we iemand voor ons rijden van Schiphol die ons overal naartoe bracht. Alleen mag je zo niet zomaar even een baan oversteken. Dat werkt niet natuurlijk. Dus. Maar wel leuk om... ik heb een mooie tijd gehad daar.
0: Ja, zo klinkt het ook wel. En je hebt ook nog banen getrokken bij een sportveld, begrepen?
1: Atletiek banen deden we ook. Niet alleen ik, want we hadden er natuurlijk nog meer jongens. Het zou niet zo best wezen als ik alles alleen kon doen. Maar ook heel leuk om te doen. En dat moet ook echt serieus. Want er zijn allemaal smalle lijntjes van 5 centimeter. Dus dat
0: precisiewerk.
1: Moet allemaal precies passen. En als hij klaar was, werd het eerst allemaal keurig nagemeten of alles goed was. Maar heel leuk om te doen.
0: Even een zijsprongetje, want je gaf eerder al aan dat je veel aan sport deed. Heb je zelf ook nog aan atletiek gedaan?
1: Niet aan atletiek, maar wel aan voetbal en tennis. Voetbal heel tennis lang. En tennis ook heel lang gedaan. Totdat je op een gegeven moment, dan kan je niet meer voor je knie. Dus dan moet je stoppen. En ja, heel lang gevoetbald ook. Dus ja, ik heb echt veel sport gedaan.
0: Dan gaan we even naar iets wat we momenteel doet. Eventjes naar het heden. Je bent werkzaam in de Rijngaarden onder andere. Ik weet wat je op de bus zit, maar je werkt ook in de keuken.
1: Ja,
0: kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Dat... Ik zou toen voor een poosje invallen, voor een paar maanden. Maar die man die was heel ziek en die is jammer genoeg nooit meer teruggekomen. Ik doe dat nu al 5-6 jaar bij Asja Bruins. Het is ontzettend leuk om te doen in de keuken. Ik help alleen met tafeldekken en al was ik ga niet meer borden sjouwen, want ik heb zelf ook last van mijn handen.
0: Maar
1: dat is iedere vrijdag en van 10:30 tot 13:30. En dat is ontzettend leuk om te doen.
0: Oké, nou dan wou ik daar wel graag weer een nummer bij doorschuiven. En dat is dan Food for Thought van UB40.

0: Welkom terug weer bij Gast uit de Streek, deel 3 inmiddels alweer. We zitten nog steeds met Cor van Velsen in de studio. Cor, we hadden al eventjes gehad over dat je werkt in de keuken bij Rijngaarden. Maar je bent ook bekend van de buurtbus en de deur van de deurbus, zoals ik het voor het gemak maar noem. Met welke van twee ben je eigenlijk het eerst begonnen? En welke routes rij je bijvoorbeeld?
1: Toen ik gestopt ben met werken, toen wou ik vrijwilligerswerk gaan doen. Maar ik wou toch wel wat doen. Had ik wel op bedrijf kunnen blijven en dat had nu nog gemogen. Maar dat moet je niet meer doen op die leeftijd, midden op de weg en noem allemaal maar op. Mm-hmm. Maar de buurtbus, daar heb ik mij gaan opgegeven. Toen kon ik een paar maanden later al terecht. Dat doe ik ook al inmiddels nu 11 jaar. En van deur naar deur heb ik mij ook opgegeven. En dat doe ik bijna ook net zo lang als de buurtbus. De buurtbus gaat er tussen mij in. Zegveld, Woerden, ziekenhuis, Waarden, drie bruggen, Bodegraven. En dat doe ik iedere maandagochtend van 9 tot 12. En de deur naar deurbus rij ik iedere donderdagmiddag van 1 tot 5. Nou, en dan brengen we de mensen weg en naar de dokter, naar de kapper, boodschappen doen, van alles en nog wat. Maar ontzettend leuk om het te doen en ik hoop dat ik er nog... De deur naar deurbus mag ik alleen nog dit jaar nog, want 78 moet je eruit.
0: Dat is de grens.
1: En de buurtbus mag ik nog een jaar langer doorrijden. En zolang je natuurlijk nog vrijwilligers genoeg hebt, is het prima. Maar anders ja, zou je ook kunnen zeggen, joh, als jij rijbewijskeuring goed is, waarom rij je, kan je niet doorrijden, maar voorlopig mag het niet.
0: Nou, dus komend jaar zien we je in elk geval nog op de buurtbus voorlopig wel rijden.
1: Ja, de andere, eind dit jaar, 1 februari moet ik stoppen, dan word je 78. Of ze moeten weer gaan veranderen, maar dat denk ik niet. Maar je kan ook, als ik wil, kan je begeleider blijven. Dus dat mag je niet rijden, maar wel de mensen helpen in- en uitladen. Maar dat weet ik nog niet. Maar misschien wel, ik weet het niet.
0: Ja, en de deur-voor-deurbus is natuurlijk meer voor speciale doelgroepen. En daar moet je ook voor reserveren, begreep ik. Je moet eerst bellen. Hoe werkt dat precies?
1: Mooi, een dag van tevoren bellen. Als je lid bent, dan dat kost €4... Als je lid bent van Muziek Wonen en anders €5 gewoon. Maar dan moet je een dag van tevoren bellen. Hoe laat wil je opgehaald worden? Waar ga je naartoe? Waar moet je gebracht worden? En hoe laat weer terug? En dat is wel eens moeilijk natuurlijk. Als je afspraak bij een tandarts hebt en dat kan je wel eens uit de hand lopen. En dan kom je daar en dan ga je weer door om andere mensen op te halen. En dan moet je maar wachten tot je terugkomt.
0: Ja, en ik heb begrepen, het is alleen door de week ook, hè? Het is niet in het weekend en ook niet met feestdagen. Het is echt alleen op door de week op de... reguliere werktijd.
1: Van maandag tot vrijdag, van 's morgens van 9 tot 12 en van 1 tot 5.
0: Ja, want dat is wel belangrijk voor mensen die daar belangstelling voor hebben, dat ze weten wanneer ze niet terecht kunnen.
1: Ja, klopt.
0: Weet jij ook de beltijden een beetje van wanneer je kan reserveren? Of?
1: Je kan reserveren van 's morgens 9:30 tot 12:30. Okay. Dan kan je eigen aanmelden waar je naartoe gaat en wanneer.
0: Dat is juist. Ja, naast het rijden op de bus, er ligt ook nog wat mensen die je nog kennen van het uitreiking van het lintje, wat best een bijzondere onderscheiding is natuurlijk. Waarvoor heb jij die precies gekregen?
1: Nou, ik zou het bijna zelf niet weten, maar ik denk dat anderen het beter weten. Nee, het is natuurlijk aangevraagd door een directeur van ons en een zwager. Mm-hmm. Die hebben het aangevraagd. Zelf weet je daar helemaal niets van. Ze komen ook bij mevrouw terecht die zegt, nou ja, van mij hoeft het niet zo. Bewijzen van, kijk, ik zou gek wezen als ik zeg dat ik het niet leuk vind. Natuurlijk vind ik het leuk.
0: Dat is heel bijzonder.
1: Maar waarom, ja, dat kunnen allerlei redenen hebben. Kijk, de brandweer, daar heb ik lang genoeg bij, maar dat telde nog ineens. Maar wel bij de muziek, wat ik gezegd heb, heb ik 12,5 jaar als secretaris gewerkt. Bij de voetbal heb ik in het bestuur gezeten. Een damesteam heb ik opgericht. Bij tennis en baancommissaris geweest, ook in bestuurder gezeten. Ik denk alles en alles dat mij werkt. Maar niet echt dat ik ook bij het bedrijf toen de tijd, want ik heb hem in 2002 heb ik hem gekregen. Dus ik was 57 toen de tijd dat ik hem al gekregen had. En ik werd ridder in de orde van Oranje Nassau.
0: Nou, alsnog wederom ook voornamelijk BR6, daar nog gefeliciteerd dan nog mee.
1: Ja.
0: Kun je nog iets meer vertellen over het werken bij de brandweer? Want dat lijkt me ook best wel een interessant beroep om te doen. En ze zoeken op dit moment ook weer nieuwe vrijwilligers.
1: Bij de brandweer, ja. Maar ik denk dat bij de brandweer toen de tijd moest je met 55 weg. Maar nu is het tegenwoordig al tegen de 60. Waarom? Ze krijgen bijna geen mensen meer. Uh-huh. En het gaat meer om op de dag ook. Dus nog zijn er genoeg mensen. Want ik was ook altijd weg. Ik heb er 30 jaar bij gezeten op 2 maanden na. En nu jongelui, die zie je bijna niet meer. Ze moeten te lang cursussen doen. Ik heb 8 jaar cursus gelopen van tweede klas, eerste klas, hoofdbrandwacht, perslucht, pompbediende. Ik was chauffeur ook. Nou, maar, dus ja, eigenlijk moest je er best wel wat voor doen. En ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Maar zeg ik het tegenwoordig, de mensen krijgen het niet zo. Die hebben geen zin meer om ieder jaar cursussen te gaan doen.
0: Ja, wat grappig dat je bij de brandweer ook chauffeur was. Net zoals de buurtbus en de van deur tot deurbus hebt.
1: Ja, nou, je moet het zo zien. Dat was ik zeker ook. Maar we hadden natuurlijk meer chauffeurs. We hadden 2 auto's. En degene die eigenlijk als eerste was, die reed. Ongeacht of nou de eerste of tweede auto was. Dus. Maar ik was het al meestal vrij snel ook. Maar goed, dan ga je achterin zitten en dan doe je ander werk. Dat hoort erbij.
0: Ja, en je hebt dus in heel veel besturen gezeten. Dus zeg maar het denkwerk. Maar je hebt ook heel veel praktische dingen gedaan. Dat is een combinatie die je niet veel ziet. Dus je bent ook best wel veelzijdig.
1: Ja, dat is niet te zien aan mij misschien. Maar in ieder geval, ja, eigenlijk wel. Maar ja, goed, ik ga mij eigen niet op de borst kloppen van dit of dat. Ik denk net zo goed als andere mensen. We hebben het met elkaar gedaan, laat ik het zo stellen. En dat is het belangrijkste wat er is. En ook bij de brandweer, want daar hebben we genoeg dingen meegemaakt ook. Leuke dingen, maar minder leuke dingen ook.
0: Kun je daar iets meer over vertellen, over de leuke en minder leuke dingen?
1: Nou, kijk, de leuke dingen. Kijk, een brand is nooit leuk. Het is een andere armoede. Maar we hebben natuurlijk onze Gerrit Verwaveren zijn we toen kwijtgeraakt door op de Zuidzee met een brand. En toen is de muur die is ingestort. En daar stonden we zelf ook bij. Met nog één keer stonden we bij de pomp. En we hebben die muur wel eens gestort, maar we wisten niet wie het was. Het had één van ons kunnen zijn. Uh-huh. Totdat de commandant is meegegaan naar het ziekenhuis. En toen hij terugkwam, toen heb hij verteld wie het was. Nou, dan was het niet zo leuk.
0: En hoe was dat destijds met de opvang, zeg maar? Tegenwoordig heb je voor alles wat, slachtofferhulp, van alles nog wat, traumatische hulp. Hoe was dat destijds? Want toen was er nog niet zo heel veel georganiseerd.
1: Nee, dat deed je eigenlijk gewoon onder elkaar. Bij elkaar komen, ook toen met dat geval, s'nachts bij elkaar gekomen. En dan houden je natuurlijk, want het was geen leuke dingen. Uh-huh. Dus nee, dat was heel, nu is het anders. Maar daar toen de tijd niet hoor. Daar moet je echt met elkaar lang over praten. En ja, het was niet anders.
0: En even naar een leuk incident of gebeurtenis wat je daarmee gemaakt?
1: Ja, nou leuke dingen. Kat uit een boom halen of zo. Of de wees uit de sloot vandaan halen over het ijs. Mm-hmm. Maar niet, nee, de rest. Nee, ik kan niet zeggen dat het leuk is. Het is wel leuk, maar niet die dingen met de brand. Dat is één armoe, is dat voor iedereen.
0: Ja, een van de besturen waar je ingezeten hebt was de KBO. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
1: Nou, ingezeten, ik zit er nog steeds in.
0: Je zit nog steeds in.
1: Ik ben daar ook terechtgekomen. Ik heb ook gezegd dat ik niet katholiek was, maar dat maakte toen de tijd. Maar ik ben daar zo ingerold met een buurvrouw om te gaan klaverjassen. En na 3 weken kwamen ze bij me van, ik hoorde weer in bestuur komen. Ik zeg, is even wachten. Mm-hmm. Dus een paar weken later weer. En nou, zodoende ben ik erin gerold. Ik ben nu al, ik zeg, 10 jaar in bestuur, denk ik, waarvan een jaar of 7, 8 als voorzitter zijnde. En ja, het is leuk om te doen. Iedere woensdag gaan we klaverjassen, sjoelen, bingo zijn er, kerkdienst om de 3 weken, de woensdag, altijd de 3e woensdag. Uh-huh. En dan nodigen we wel eens shantykoren uit en er is een kerstmiddag en ja, eigenlijk is er heel veel te doen, iedere woensdag.
0: En hoeveel mensen doen daar aan mee?
1: Ja, kijk, als je met kaarten hebben we toch gemiddeld 7, 8 tafels, 32 en dan mensen om te sjoelen. Maar je mag niet vergeten, we zijn heel veel mensen kwijtgeraakt met die corona. Anders hadden we meestal 13, 14 tafels en nu 7 of 8. Dus dat heeft wel een domper gegeven, laat ik het zo stellen.
0: Ja, dat geeft dan toch een behoorlijke impact van het virus tot het toch wel behoorlijk heeft toegeslagen, ook in onze regio.
1: Ja. Maar ook mensen die dus niet alleen aan corona overleden zijn, maar ook die naar andere thuizen toegegaan zijn. En het is wel een stukje minder geworden, maar het is wel leuk om te doen.
0: Die buurvrouw die je aanmeldde bij de KBO, was die zelf wel katholiek of ook niet toevallig?
1: Die vrouw die mij aangemeld, die was katholiek. Die woonde naast mij ook op de Rijnhof.
0: Ja. Ja, op die manier. Ja. En dan vanwege al dat rijden op de bus, de buurtbus, de van deur tot deur bus, bij de brandweer, het karten. Lijkt me wel aardig, en jij kon je daar prima ook vinden, om het busje komt zo te draaien, van Holleboer.

0: Welkom terug bij Gast uit de Streek. We zitten nog met Cor van Velsen in de studio. We hebben het al over heel wat zaken gehad. Je werk, je hobby's. Maar er is ook nog een belangstelling die nog niet te sprake gekomen is. En dat is de muziek. Wat heb je op dat gebied precies allemaal gedaan?
1: Ik zou vertellen dat wij best een hele muzikale familie hadden. Mijn vader is 40 jaar dirigent geweest van zangkoren. Mijn oudste broer die speelde altijd kerkorgel. En ik zelf ben dus naar de muziek toegegaan, naar Semper Avanti. Vanaf 8 jaar ben ik al lid geworden daar. En liep ik ermee op straat zelfs als zo'n klein ventje. En dat heb ik volgehouden totdat ik ook met de brandweer zat. En naar de oefenavond van woensdag naar maandag gegaan is. Dus dat heb ik bijna 30 jaar gedaan. Dus reken maar uit qua leeftijd dat het bijna tegen de 40 was dat ik met de muziek gestopt ben. Ja. Maar dat was heel jammer van de woensdag naar de maandag. Je kan geen twee dingen tegelijk doen. Dus brandweer combineren. Eerst oefenen en dan gaan we naar de muziek toe. Dan kom je moe aan. En nee, dat is niet leuk. Maar ik heb het altijd heerlijk met plezier gedaan. Ook 15 jaar secretaris geweest een beetje daar
0: ook. Ook al.
1: Ja, en dan overal boerenkapel. En van mars lopen natuurlijk. En, maar het is jammer, er is niks meer op Bodegraven. Geen tamboekorps, geen majorettes, helemaal niks meer.
0: Ja. Dus. Heb je ook optredens gedaan tijdens de carnaval bijvoorbeeld? Of was dat net iets wat er buiten viel?
1: Carnaval deed ik wel, maar dan hadden we een boerenkapel. Dus hadden we boerenkapel, dus zeg maar dat buiten de grote muziek om.
0: Voor de mensen die geen Latijn kennen, wat betekent Semper Avanti eigenlijk? Weet je dat? Of is dat iets wat niet is blijven hangen?
1: Ik heb het wel.
0: Het
1: had iets met het steeds handhaven had het mee te maken. Maar ik weet niet precies uit mijn hoofd wat het... vroeger was Sola Dea Gloria. En toen is het Semper Avanti geworden. Maar het juiste weet ik daar niet meer van.
0: Heb je ook nog andere muziekinstrumenten bespeeld?
1: En ik zelf heb dan altijd trompet geblazen. Ik heb wel eens schuiftrombone geprobeerd. Maar ik ben toch weer teruggegaan op mijn trompet. En dat is mij prima bevallen.
0: Oké, en de trompetmuziek hebben we het ook klaarstaan op dit moment. Het is een nummer geworden van John Williams. En een van de vele nummers uit de prachtige Star Wars movie.
1: Leuk, prima.
0: En daar sluiten we graag mee af.
1: Oké.
0: En dan wou ik jou ook nog bedanken voor de komst naar de studio. U heeft geluisterd naar het verhaal en de muziek van Cor van Velsen. Bedankt, Cor.
1: Graag gedaan.
0: Voor je bijdrage aan deze aflevering van Gast uit de Streek. Mijn naam is Rick Alter. Geniet ook van de rest van onze programmering en tot een volgende keer.
1: Dankjewel.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Roland.
8: Ik ben Remy
9: van Kesten.
10: Ik ben Marcia van
9: Kerkpoint.
10: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tebergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Alles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard.

0: start in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven-Reewijk, BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zeg

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leidden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie.

0: Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. En 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers.